Yes, sir, nothing better than this, the British band Kasabian. Chilling and grilling, om de zomergleis gaan naar huis. Dan gaat de eerste leerbegleis om los met de rentree. En dat natuurlijk ook higher content van Radio 0,7. Die goed nog is, hadden we van de woche, mindestens het middag, donderdag, het vrij zoveel. Er zijn een Talk City, waar de heen tussen Zinger en Sachs af. Ach, auwe! Ja, give me that beat, baby. Heißt die neue Wishy, ganz coole groovy Song, den also neu raus, aber viel Liefde bei mir heute noch, Sensational, to